0: Stop. Your summer beat. Dit is Stop. Top headlines.
1: Goedenavond. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigt de agenten.
2: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
1: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
3: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat mijn man meegemaakt heeft. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het eerlijkste.
1: De politie pakt de twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.

0: Dit is Top!
1: Het weekend hebben we achter de kiezen om een nieuwe week. Staat voor je klaar? Net zoals het op Headlines met Bart.
2: Goedemorgen. De wereld reageert vol ongeloof op de beslissing van de FIFA over de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels, maar de FIFA draaide die straf terug, waardoor hij toch kan meedoen. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Zo zou Amerikaans president Trump zelf hebben gebeld met de voorzitter van de FIFA om de beslissing terug te draaien. De Belgische Voetbalbond reageert dan ook verbijsterd, zegt sportjournalist Jarno Berto vanuit Amerika.
3: Het schandaal zit hem ook in het moment van de communicatie. Elke rode kaart dit WK komt onder het vergrootglas van de disciplinaire commissie te liggen. Dus die rode kaart van Balogun lag er donderdag al onder. Dus donderdag had deze beslissing al genomen en gecommuniceerd kunnen zijn in plaats van 24 uur voor de aftrap.
2: Mogelijk vecht de Belgische Voetbalbond de beslissing nog aan. Zo kan de wedstrijd onder voorbehoud gespeeld worden. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er weinig.
4: Natuurlijk zit je daar een beetje verrast door, zeker omdat het de dag voor de wedstrijd is. Maar wij als spelersgroep, wij moeten de wedstrijd winnen op het veld. En het is een goede speler, maar we moeten winnen tegen heel Amerika, niet juist alleen tegen Balogun. Dus voor ons als spelersgroep gaan we gewoon ons ding doen en we ons kwalificeren op het veld met ons voetbal en de wedstrijd winnen.
2: Vannacht om 2 uur is het dan zover. Dan spelen de Rode Duivels tegen Amerika. Onder meer Leandro Trossard, Kevin De Bruyne en Brandon Mechelen zijn nog onzeker. Nog op het WK is recordhouder Brazilië verrassend uitgeschakeld. Het verloor zijn 8e finale tegen Noorwegen met 2-1, na 2 doelpunten van Erling Haaland. In de kwartfinales neemt Noorwegen het op tegen Engeland, dat won met 2-3 van gastland Mexico. Na Canada is nu dus ook het 2e gastland uitgeschakeld in de 8e finales. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaterskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
5: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
2: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In Kiev, in Oekraïne, zijn vannacht minstens 7 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. 24 anderen raakten ook gewond, dat melden lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev waren de aanvallen gericht op appartementsgebouwen. Oekraïne reageerde dan weer met aanval op verschillende energieinstallaties op het schiereiland de Krim. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maximaal tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
1: Het ideale moment om eens naar zee te trekken, denk ik, deze week. Eén plek waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een ongeval in Antwerpen-Oost, verlies je een half uur extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
0: Dit is Top. Brian Loefrimo.
1: Een nieuwe dag, nieuwe kansen. En wat voor een nieuwe dag. Ja, het is een speciale vandaag. Zometeen leg ik het je uit. Na J-Lo. Top.

0: Het is vandaag 6 juli en het is misschien nog wat vroeg, ik geef het toe. Want wie weet ben je nog aan het recupereren van Rock Werchter of van Rampage Open Air afgelopen weekend in Lommel. Maar toch, nu al een zoentje op je snoet. Ja, het is vandaag Wereldkusdag, dus doe er vooral je ding mee als je vanavond thuis komt. Het is vandaag ook Internationale Dag van de Plattelandsontwikkeling. Maar goed, dat vind ik eerder saaie boerenkost. Hey, goedemorgen, het is 7:08 en jij bent er al bij, zeg ja.
1: De Zomerwekker.
0: Goedemorgen, weet je dat je vandaag ook weer de zomerwerker van Top kunt zijn? En als er een plaat is die je zo meteen in je opkomt, waarmee je de natie kunt wekken, dan hoor ik het graag via de Topradio BE-app. Het mag echt eender wat zijn. De nummer 1 uit de Top 40 van afgelopen weekend. Misschien ben je benieuwd naar onze Top Tune of the Week deze week. Of voor hetzelfde geld heb je wel zelf gewoon een suggestie. Kom maar door via de Topradio BE-app. Je bent net zoals altijd meer dan welkom.

0: Calvin Harris, I'm not alone. En dat is ook zo, ja.
1: De Zomerwekker.
0: Toch, als ik de Topradio BE-app er even bij neem, dan zie ik dat ik absoluut niet alleen wakker ben. En gelukkig maar, ja, wakker ben vooral. Ik zie Casper intunen, ik zie Corey, ik zie Maarten, ik zie Michael, ik zie ook Jarne. Jarne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Jouw werkdag is al half begonnen, want jij bent onderweg, heb ik me laten vertellen.
2: Ja, klopt. Helemaal, ja.
0: Alright. Heb je een lange werkdag voor de boeg?
2: Nee, valt wel mee. Ik denk dat ik om 4:30 ongeveer terug richting huis keer.
0: Oké, dan 4:30, dat is al richting de spits. Dus ik hoop dat je daar dan niet te veel last van gaat hebben. Super, sowieso een fijne werkdag. Met welke plaat kan ik die werkdag net wat beter laten starten, Jasper?
2: Alhoewel, heel graag Control van Used, alsjeblieft.
0: Oeh, Used. Ben je een Used fan?
2: Sinds kleins af aan al.
0: Snap ik. Ben je naar de Rampage Open Air geweest afgelopen weekend?
2: Ah, wel, nee. En ik zeg elk jaar dat ik erin ga. En ja, ik doe het elk jaar niet.
0: Allee, hoe jammer. Want van waar ben je ergens?
2: Ik ben bij Zoersel.
0: Maar dat is toch keidig in de buurt van Lommel? Of vergis ik mij?
2: Het is maar 3 kwartiertjes rijden. Dus dat is eigenlijk in de buurt, ja.
0: Maar ja, ik vind dat je daar volgend jaar eigenlijk gewoon naartoe moet... Jarne.
2: Ik vind dat ook, ja.
0: Kijk, om je voor te bereiden op Rampage Open Air van volgend jaar, draai ik hem met heel veel plezier. Daar mag geen discussie over bestaan. Used en Lily Denning met Control. Fijne werkdag, Jarne. En tot snel.
2: Dankjewel.

Zeer speciaal voor Jarne uit Zoersel. Hij was onze zomerwekker vanochtend. Used and Control. Morgen is er een nieuwe kans trouwens. Dan mag jij weer onze zomerwekker zijn. Het enige wat je moet doen is erbij zijn, zoiets over 7 uur. Goed, zometeen een man waarvoor vandaag een zeer belangrijke dag is. Ja. Stop! Ik ben vrij zeker dat hij slecht geslapen heeft. Over

0: is vandaag maandag 6 juli en iets zegt mij dat onze premier Bart De Wever vannacht niet zo heel goed geslapen heeft.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Want vandaag krijgt de regering De Wever een nieuw rapport dat moet tonen hoe groot het begrotingsgat echt is. Er wordt gesproken over minstens 6 à 7 miljard euro aan extra besparingen. Maar dat kan eigenlijk nog veel meer zijn. En dan zou je natuurlijk voor minder slecht slapen. We moeten van Europa ons begrotingstekort de komende jaren onder de 3% laten zakken. En dat is een moeilijkere opgave dan al mijn examens wiskunde bij elkaar, denk ik. Dus De Wever, veel succes. Hou je trouwens vast aan de takken van de bomen. Want volgens economen zijn besparingen alleen niet genoeg. Nee, onze economie moet sterker groeien. Want anders dreigt de regering de komende jaren telkens opnieuw te moeten zoeken naar die extra miljarden. Nou, en zo is het eigenlijk een straatje zonder einde. Hè. Aan onze regering de taak om een einde te breien aan dat straatje. Gelukkig besparen wij niet op de goede muziek. Net zoals Robin Schulz nu.

Ik ben fan van alles wat hij maakt. Mag je best van op aan. Robin Schulz en Better Times. Zometeen bij top de nummer 1 uit de top 40. En nu al een van de grootste hits van deze zomer. Another and Talk to You is onderweg. Eerst twee plekken waar je onderweg meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een ongeval in Antwerpen-Oost, verlies je 3 kwartier vanaf Antwerpen-Noord. En dan op de E19 richting Antwerpen, ook daar 10 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.

0: geil wat je komende nacht gaat doen.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Vannacht om 2 uur starten onze Rode Duivels aan hun acht... Opnieuw aan hun 8e finale in Seattle tegen Amerika. Op dat wereldkampioenschap voetbal. En ik weet het eigenlijk nog niet. Ja, ofwel kruip ik om 6 uur vanavond in mijn bed. Om er dan tegen 2 uur vannacht uit te komen. En na de match gewoon door te rijden naar hier. Ofwel slaap ik gewoon heel de match door. Dat heb ik eigenlijk met de vorige match ook gedaan. En dat heeft ons winst opgeleverd. Dus ik ben nog een beetje aan het debatteren met mezelf. Maar goed, jouw plan van aanpak, daar ben ik benieuwd naar. Dus laat maar komen via de Top Radio BE app. To supporter or not to supporter vannacht. Kom maar door. Wie weet, ga je ergens kijken. Laat maar komen. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: to supporter or not to supporter vannacht? That's the question. Jouw plekken van aanpak is nog steeds welkom trouwens. Hè.
1: De ochtend van Top.
0: Via de Top Radio BE-app, Karin uit Menen heeft een berichtje gestuurd. Ze zegt, ah Brian, ik ga gewoon niet slapen. Ik ga mij wat bezighouden in de tuin en een beetje van alles doen tot die wedstrijd begint. Ja, Karin, ja, dat snap ik, maar ik moet hier morgen vroeg gewoon komen zitten. Hè. Dus ik,

0: heeft vannacht Rock Werchter afgesloten. Paul Kalkbrenner en Sky & Sand bij Top.
1: De ochtend van Top.
0: Wat ga jij vannacht doen? Zet jij je wekker voor ons Rode Duivels? Doe jij een nachtje door? Ga je helemaal niet slapen dus? Of slaap jij na de match? Laat het even weten via de Top Radio BE-app. Nathan uit de pannen die zegt dat hij niet supportert of niet per se supportert voor de Belgen. Maar hij probeert gewoon elke match van het WK te volgen. Al doet hij wel vaak de nacht. Dus ja, dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. René uit Wustwezel die zegt, weet je wat Brian? Vraag u gewoon een dag verlof morgen. Laat een boel daar maar draaien morgen vroeg. En kruip na de match gewoon even in uw bed. Wel, ik stuur straks nog even een mail naar een baas. Wie weet. Kenneth uit Dendermonde, die is nu al knijtenhard aan het werk. Als hij thuis komt, kruipt hij direct zijn beddenbak in. Want hij moet morgen vroeg weer vroeg uit. En hij gaat slapen tot 2:10. Speciaal om de match te zien. Om daarna terug de baan op te gaan. Hey, Kenneth, heel veel succes daarmee. En dan zag ik ook nog iemand insturen dat hij niet gaat kijken, want Trump zal er wel voor zorgen dat de USA gaat doorgaan. Ja, goed, die man heeft best wel wat macht, dat is zeker, maar natuurlijk, zolang dat hij niet op het vel kruipt, mag ik me daar weinig zorgen over. Laat het eens even weten wat jij gaat doen. Blijf jij wakker? Ga jij na de match slapen of ga je toch nog een dutje doen voordat die match begint? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Zometeen een

0: ga jij vannacht midden in de nacht opstaan voor de match van onze Rode Duivels tegen de Verenigde Staten? Ja of nee? Heel wat berichten kwamen al binnen in de Top Radio BE-app. Maar wat als ik je nu zeg dat je best gewoon naar je lichaam luistert?
1: Ja, dit is top.
0: Staat in het laatste nieuws vandaag. De beste aanpak hangt vooral af van of je een ochtendmens of een avondmens bent. Bij een ochtendmens dan moet je gewoon wat vroeger gaan slapen. Bijvoorbeeld rond een uur of negen. Als je dan ongeveer 1:15 tot 2:15 kan slapen, dan heb je toch al een paar uur rust gehad. En dat is volgens een slaapprofessor dan de beste optie. Ben je eerder een avondmens, dan heeft vroeg gaan slapen weinig zin, omdat je toch niet in slaap zult geraken. Voor jou is het dan waarschijnlijk slimmer om wakker te blijven en pas na de wedstrijd te gaan slapen. Nu, als dat zo is, dan zou ik je aanraden om de koffie te laten staan. Dat sowieso. En als de match heel spannend was of België wint, wacht dan nog een half uurtje voordat je in je bed kruipt tot de adrenaline is gezakt. En laat ons daar nu toch maar van uitgaan, hè, dat die Belgen winnen. Gaan we samen naar de kwartfinales.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Mm, slim.
3: Prachtige keuken, hè.
4: Ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Ego Keukens. Nu solde tot 30% korting.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Sleep World.
5: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
9: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles
9: en zelfs 25% voor B+ leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
14: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je in

0: is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com. De webshop voor huis en tuin.
1: Woehoe, mijn energierekening.
2: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: Dit is Top!
5: Het is ruim 8 uur. De top headlines krijg je van Bart de Meulemeester. Bart, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Follerin Balogun terug te draaien. Zo mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische Voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Al zal dat weinig effect hebben, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
7: Het is een zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Of dat kan ik mij echt niet voorstellen.
6: Opvallend, onze Belgische voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode Duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
8: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
6: Om 2 uur vannacht spelen de Rode Duivels tegen de VS. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Eerder gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
9: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar vooraleer hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
6: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
5: Drie plekken waar je meer dan 15 minuten verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Gent. 50 minuten extra door een ongeval in Antwerpen-Oost. Aanschuiven doe je vanaf Antwerpen-Noord. Dan de E313 richting Antwerpen, 20 minuten extra tussen Randst en Wobbelgem. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen, tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, een kwartier erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 15 minuten.
4: Dit is Top!
5: Met vandaag opnieuw kans op de leukste duo-tickets. Het enige wat je moet doen, is het ik verveel mij alarm spotten. Zometeen leg ik het nog eens uit.

Je maakt nog voor 9 uur kans op een duo-ticket voor een toffe uitstap deze zomer. Het Ik Verveel Mij alarmen en dat is nog niet gepasseerd vanochtend. Dus extra goed opletten is de boodschap. Want als je het hoort, dan moet je Ik Verveel Mij insturen via de Topradio BE-app. Vandaag maak je kansen op tickets voor Edert Park, Euro Space Center, de Grotten van Han en Sanatopia. Als je mij vraagt, een paar dingen die wel bijzonder leuk zijn om te doen. Dus kijk, als je het kunt spotten, Ik Verveel Mij doorsturen via de Topradio BE-app. Dan draai ik straks misschien wel voor jou aan ons Ik Verveel Mij. Nu in elk geval wel een beetje gratis positiviteit op de maandagochtend met Milky en Malgrab. Dit is Just The Way You Are in de ochtend van Top. Goedemorgen.

0: Een fijn begin van de maandagochtend. Deze Justin Timberlake en Sexy Back. Het is nog steeds wachten op dat Ik Verveel Mij alarm. Als je me spot, stuur je Ik Verveel Mij door in de Top Radio BEF. Bel ik je op, dan win je sowieso in de prijzen met een leuk duo-ticket voor een nog leukere uitstap deze zomer. Je hoort het zo meteen vanzelf gebeuren.
1: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
4: Solden bij Zalando.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Oula. Wat was dat ineens? Het
1: Ik verveel mij.
0: Alarm. Ineens was het daar, het Ik verveel mij alarm. Als je het gehoord hebt, stuur je Ik verveel mij door via de Topradio BE app. En Nikki uit Rumst, jij hebt dat gedaan.
2: Ja.
0: Proficiat, jij wint zoal een duo-ticket vandaag op dat Ik verveel mij dat. Either het park, Euro Space Center, de Grotte van Han of Saunatopia. Welke van de vier zou je het liefste hebben?
2: De Grotte van Han.
0: De Grotte van Han. Dat is natuurlijk wel interessant, want ik las online dat het weer heel warm wordt binnenkort. Die grotten zijn natuurlijk wel echt ideaal om een beetje verkoeling te gaan zoeken.
2: Ja, zeker wel.
0: Zo is dat. Alright, kijk, ik stel voor dat ik gewoon een flinke ruk aan het rad geef. En dan gaan we vanzelf ontdekken of je ook effectief zo'n duo-ticket voor de Grotte van Han wint, Nikki.
2: Ja, ben benieuwd.
0: Daar gaan we. En een 3, en een 2, en een 1. Ja! Spannend. Wordt het de Grotte van Han of toch iets anders?
2: Ja, het maakt wel niet uit eigenlijk, wat.
0: Oh, nee. Ja, ook wel leuk. Niet de Grotte van Han, wel Euro Space Center, Nikki. Daar stuur je naartoe.
2: Ja, dat zou wel leuk zijn.
0: Dus dat is wel tof om even de ruimte en zo te gaan ontdekken. Heel plezant. Wie neem je mee?
2: Mijn zoontje.
0: Ja, zoontje, dat is minstens even leuk. Super tof. Ik ga je sowieso heel veel plezier werken. Wensen liever. En veel succes op je werk vandaag, Nikki.
2: Dankjewel.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg? Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: ook hij stond afgelopen weekend op Rock Werchter, Henri PFR en Sola. Zometeen Offenbach, eerst drie plekken waar je meer dan 15 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Mechelen-Zuid. 20 minuten extra daar. Op de E19 richting Antwerpen dan tussen Zemst en Rumst, ook daar 20 minuten erbij. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen-Woluwelaan nog een kwartier extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 15 minuten.
1: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be. Dit is top.
3: Your summer beat.
2: Brian Lufrimo.

0: was afgelopen weekend zonder enige vorm van twijfel het weekend van de trouwers.
1: Het weekend van...
0: Denk maar aan VTM-weervrouw Jill Peters, is met haar onkel Tim Schepers getrouwd, deed dat in Mechelen. Maar het kan natuurlijk ook nog altijd een klein beetje decadenter, zeker als je Taylor Swift bent, want zij is zaterdag met haar Travis Kelce getrouwd. Ze deed dat in New York, heeft daarvoor Madison Square Garden afgehuurd met meer dan 1000 gasten. En het zag er wel echt stevig uit. Van het feestje zelf hebben we niks gezien. Wel van de straat rond het feestje. Want die was helemaal afgezet met gordijnen en al om de paparazzi op afstand te houden. En ook dat was best de moeite waard. Je vindt de foto's zeker wel online. Maar ik ben vooral benieuwd naar hoe jouw weekend was. Wat was jouw hoogtepunt van het afgelopen weekend? Dan gaan we weer op zoek naar de topluisteraar met het leukste weekend van afgelopen week. Dus kom maar door via de Top Radio BE-app. Krijg je ondertussen Keto en John, Turn the Lights Off.

0: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
1: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatsenmonteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
7: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Our Dreams!
9: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
10: DJ Yuri, de meest allround DJ uit Kortrijk.

0: geen lichtinstallatie, geen probleem. Ik ben ook lichttechnieker en ik kan alles voor
1: je. DJ Yuri.
0: Voor alle info, één adres, mijn vernieuwde website www.djyuri.be.
1: DJ Yuri.
2: Hey.
3: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Nieuw Kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
4: Hey mama's en papa's.
5: Wij zijn Tarzan.
6: En Jane.
7: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
8: Wij hebben de oplossing.
6: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
7: komen de kids een dagje ravotten.
6: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
7: Je komt toch eens langs, hè?
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon.
9: VR. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp?
10: Ga zo wakker, ja. Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
9: VR.
11: Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
12: Hallo, met Atilex.
13: Ik ben op zoek naar een kabel.
12: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
13: Nu ben ik de draad kwijt.
12: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
14: Pommetje of rustige duik.
15: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
14: Meer info. dm-zwembaden.be.

0: En zo leek die rit naar het werkje wel meteen. Tomorrowland, Axel en Ingrosso.
1: Het weekend van...
0: En More Than You Know. Het was afgelopen weekend het weekend van het trouwen. Dat ongetwijfeld met VTM-weervrouw Jill Peters. Maar ook met Taylor Swift, die met haar vent getrouwd is. Heeft daarvoor Madison Square Garden afgehuurd. En meer dan 1000 gasten uitgenodigd. Een vrij decadent feestje was dat. Kan je lezen in het laatste nieuws, onder andere. Al ben ik vooral benieuwd naar de topluisteraar met het leukste weekend. Afgelopen weekend. Zo is er Andy, heeft een weekend alleen op Cablan 9 gezeten, helemaal alleen om tot rust te komen. En dat is hem volgens mij wel gelukt. Heeft er een prachtige foto meegestuurd in de Topradio BE-app. Yves, die is in Nijlen geweest voor het burgerschap, het ereburgerschap zeg ik, van Raymond Keunemans. Ja, wie kent hem niet natuurlijk? De bekende biljarter is daar blijkbaar ereburger geworden afgelopen weekend. En Laurens heeft het afgelopen weekend helemaal zijn tuin aangelegd om een schitterend gazon te krijgen voor de rest van de zomer.
2: Come on, get on up.
0: Ook leuk.
2: We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
0: Jouw favoriete weekendplannen van afgelopen weekend zijn nog altijd welkom via de Topradio BE-app. Eerst Shakira.

0: Hoe was het weekend van onze topluisteraar?
1: Het weekend van...
0: Dat onderzoeken we in het weekend van elke maandagochtend. En ik denk dat we kunnen stellen dat heel wat topluisteraars gewoon een chill weekend hadden. Zo ook Jesse is onder onverwacht liever naar de zee gegaan met zijn vrouwke. En is er blijven overnachten? Ja, ze hebben ervan genoten. Dat kan ik ontzettend hard geloven, Jesse. En dan was er ook nog Kenneth. Kenneth heeft een heel weekend lekker lang geluierd aan zijn zwembad. Ja, en dan maak je mij jaloers. Niet alleen mij, maar ook Theo Franke, denk ik. Zo met een stellakket erbij. Het zou wel eens kunnen. Kenneth, dank je wel voor je bericht. De maandagochtend van Top, met zometeen de top headlines van 9 uur. Na Cheat Codes en Chris Kroons Amsterdam.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Dit is Stop!
5: Ruim 9 uur, Bart de Meulemeester heeft de top headlines voor jou. Bart, goedemorgen.
6: Goedemorgen.

0: In het zuiden van Frankrijk is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt daar al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur daar te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. In Venezuela blijft het dodental na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodental dus nog op. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Valerian Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, is niet duidelijk. Chef voetbal bij HLN, Niels Poissonnier.
1: Wat vooral zeer schrijnend is, dat is dat elke avond voor de wedstrijd is er een soort presentatie door FIFA. En in de vorige 4 presentaties stond dat telkens bij een rode kaart of bij 2 gele kaarten, ben je automatisch de volgende wedstrijd geschorst. Nu blijkt dat bij de presentatie voor de wedstrijd tegen Amerika, dat die slide verdwenen is.
0: Opvallend, de Belgische Voetbalbond weet officieel nog van niets. Zij hebben nog geen motivering of scheidsrechtersrapport van de FIFA ontvangen. Gisteren reageert ze via de media alvast verbijsterd op de beslissing. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. En ook gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.
2: Ik heb voor jou één plek waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst verlies je een kwartier. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan 10 minuten.
3: Dit is Top. Brian Loufrimo.
2: De eerste werkdag van de week starten, dat doe je met zeer goede beats. Nu van Gordo en Renier Zonneveld. Dit is Loco Loco. Top.

0: naar ons land trouwens.
1: De ochtend van Top.
0: Op 14 juli vind je hem in Middelkerken. Kom naar 10 om te zien. Ja, het is echt waar. Opname start om 9 uur 's avonds. En er zijn nog Golden Circle ticketjes te koop, heb ik gezien. Kan je verkrijgen via tickets.vtm.be. En die 10 om te zien, die ziet er dit jaar trouwens helemaal anders uit. Niet zoals je van 10 om te zien gewoon bent. Wel met een ware Summer Island beleving. Echt, er valt van alles te doen. Je moet het maar eens checken. Dus als je die dag nog niet weet wat te doen, nu wel. 14 juli dus in Middelkerken, kameraad. Zometeen hier bij Top, Ellie Oaks na Tiesto en Ava Max. Dit

0: in the running around. En straks duiken wij vooral in de Summerbeat 1000 voor de nieuwe Summerbeat Battle. Zet ik weet twee tracks uit die Summerbeat 1000 tegen elkaar. En mag jij raden welke van, of mag jij liever kiezen welke van de twee ik draai. Zometeen na Medusa.
1: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Deze week bij Hema. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
7: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Want jij mag weer kiezen welke twee tracks uit de Summer Beat 1000 ik ga draaien. Of het is te zeggen, jij mag kiezen uit twee tracks uit die Summer Beat 1000 welke ik draai. Met vandaag, ja, een kleine vertaling van die match van de Belgen van vannacht. Zullen wij mild zijn voor de Amerikanen? Ja, dan nee.
1: 269.
0: Ja, dan kies je voor deze keuze 1. Chris Mellencheck. So good to me. Als we verliezen, dan ja, zou het deze kunnen worden. Denk jij dat we winnen?
1: 327.
0: En laten we die Amerikanen met hun mond vol tanden op het veld achter. Dan kies je voor deze Robin Schulz en Speechless. Als keuze 2. Welke van de twee mag het worden? Chris Mellencheck, So Good To Me, keuze 1. Of Robin Schulz en Speechless als keuze 2. Kom maar door via de Topradio BEM. Zometeen een man die al 3 concerten gespeeld heeft in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Morgen de laatste van Bruno Mars na deze Alexandra Stan. En Mr. Sexo Beat. Goedemorgen.

0: Battle. En misschien toch nog even voor de sport. Dit was keuze 1.
1: 269.
0: Chris Melanchek en So Good To Me. Ofwel, kies je voor keuze 2.
1: 327.
0: En dan ga je voor deze Robin Schulz samen met Erika Sirola. Speechless. Kom maar door met je keuze in de Top Radio BE-app. Dan hoor je zometeen de winnaar. Het is 9:30. En het is vrij rustig op de Vlaamse snelwegen. Maar één plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Het is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Reumst verlies je 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Dit is... Top. We make you move.

0: Welke track uit de Summer Beat 1000 wou jij graag nog eens horen?
1: Summer Beat Battle.
0: Dat is wat we elke ochtend bepalen in de Summer Beat Battle. Twee tracks uit de Summer Beat 1000 die ik tegen elkaar zet. En vandaag kon je het een beetje zien als een weerspiegeling van de match van vannacht. België tegen de USA. Dit was keuze 1.
1: 269.
0: Ja, kan je een beetje zien alsof de Amerikanen winnen van ons. En dan zijn we redelijk rustig. Chris Mellencheck, So Good To Me. Ofwel...
1: 327.
0: Laten we die Amerikanen met hun mond vol tanden achter op het veld. En koos je voor keuze 2. Robin Schulz en Speechless. Robbe uit Wondelgem ging voor die Robin Schulz. Sophie uit Neerouteren ging voor Chris Mellencheck. Want zij heeft vooral wel zin in een rustige start van haar maandag. Heeft weinig te maken met het voetbal. En dat is ook het geval voor Sven uit Londerzeel. William uit Kortemak heeft toch net iets meer zin in die Robin Schulz. En dat is eigenlijk het geval voor het overgrote merendeel van de topluisteraars in de Top Radio BE-app. Dus laat ons hopen dat dat vannacht ook het geval is. Dat we die Amerikanen eens een poepje laten ruiken.

0: love makes me. Je hoort hem deze week extra vaak op top, want het is onze top tune of the week. Manuals en Brian V. Where do I go? Zometeen Jonas Blue.
1: 12 Inch Lovers Outdoor. Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubix en more. Tickets en info 12inchlovers.be.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, hè.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Nieuwbouw of renovatie?
5: Terras of poolhouse?
4: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
5: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
6: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
7: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte

0: voor heel wat mensen is de zomervakantie al op volle gang. En misschien heb je nog wel wat dingen die je zoekt om te kunnen doen.
1: De ochtend van Top.
0: Weet ik misschien nog wel iets. Op 29 augustus kan je naar het mooie park van Praschaat trekken. Daar vindt The Day Before Tomorrow plaats. Een absolute topeditie dit jaar. Met onder andere Lil Kleine en Amber Broos. En dat niet alleen. Nee, ook de koning van de Belgische dance is erbij. Zijnde deze Reggie. Je hoort hem nu al op deze maandagochtend. Reggie en Summer Life. Goedemorgen.

zeggen dat Thibaut van Leliendaal er weer aankomt. En mocht ik van jou zijn, zou ik de radio een beetje luider zetten. Want hij geeft weer tickets weg voor een bijzonder leuk festival deze zomer. Kijk, een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard. Dat zeg ik. Van mij krijg je nog Martin Garrix en Usher.

0: Dit is Top.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Bart. Een goedemorgen, Bart.
2: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
3: Er zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
2: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn ook nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste doelpunt voor de nationale ploeg en het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK ook geen basisspeler meer. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
1: Nog één plek op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 10 minuten kwijt bent. Dat is op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 11 minuten bijrekenen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
1: We beginnen aan een prachtige week en dat met een prachtig duo. Dit zijn Kygo en Whitney Houston. Higher Love. Goedemorgen.

Hallo, hallo, goedemorgen. Maandag 6 juli vandaag. De eerste echte week van de zomervakantie is begonnen. Ik merkte het ook deze ochtend al in het naar hier rijden. Het was heel kalm op de baan. Alleen daarom al vind ik de zomervakantie superplezant. Het is ook Wereldkusdag vandaag. Dus warme oproep. Geef je collega, de kindjes, u lief, de oma, de opa. Geef ze een keer een dikke

Zeg, heb jij al plannen voor het aankomende weekend? Meer bepaald 10, 11 en 12 juli. Als je nog geen plannen hebt, dan ga ik daar verandering in brengen, want ik ga een duo-ticket weggeven voor Austin Beach. Stay tuned, zo meteen kan je het winnen na The Kid Laroi en Stay.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
4: Eggo Keukens.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

0: jij al plannen voor aankomend weekend? Meer bepaald dus 10, 11 en 12 juli. Als dat niet zo is, dan ga ik daar nu verandering in brengen. Want ik ga één duo combi-ticket, combi, dus gelijk aan het volledige weekend, weggeven voor Austin Beach. Dat vindt dus plaats op het strand van Oostende. De naam zegt het zelf. Het enige wat je moet doen, is de volgende vraag correct beantwoorden. En die vraag die luidt als volgt. Welke DJ, die ook op de line-up van Austin Beach staat, staat op 160 in de Summer Beat 1000 met zijn remix van Transmission van Elke Klein? Dus wie heeft de remix gemaakt? Dus welke DJ van op de affiche van Austin Beach staat op 160 in de Summer Beat 1000 met zijn remix van Transmission van Elke Klein? Weet jij het antwoord? Dan mag je doorsturen in de Top Radio BE-app. De zevende persoon die het juiste antwoord instuurt, die krijgt de tickets.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

Ik gaf hier net een duo-ticket weg voor Austin Beach. Het enige wat je moest doen was de volgende vraag correct beantwoorden. Wie? Welke DJ bracht een remix uit van deze transmission van Elke Klein? Het juiste antwoord was Joris Voorn. Joffrey uit Aartselaar die wint het duo-ticket voor Austin Beach. Dus Joffrey, hou de Top Radio B-app in de gaten, want die tickets komen jouw richting uit.

0: En zo werd het 10:30 op deze maandag voormiddag. Met Transmission. Nog één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je een kwartier bij rekenen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier. Zeg zometeen een nieuwe hit of shit.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
5: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Ja.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Thibaut van Leeuwen.

0: zijn begonnen aan een nieuwe week, dus tijd voor een nieuwe.
1: Hit of shit.
0: Met deze week een opvallende internationale samenwerking tussen de Roemeense producer DJ Goya, popster Jason Derulo en de Braziliaanse sensatie Melody. Ze hebben een zomerse track gemaakt. Het is zo wat afro-house. Het is een echte hit geworden op, ja, what else, op TikTok. Daar is het al mega populair met al meer dan 200 miljoen views al. Superveel gebruikt in elke video. Dus het kan zijn dat je het nummer al gehoord gaat hebben. Maar nu mag jij er je mening over geven. Je stuurt hit door als je het goed vindt. Je stuurt shit

het past wel bij het weer. Deze Michiko van DJ Goya en Jason Derulo. Wat vond jij ervan? Hit of shit? Dat mag je mij eens laten weten via de Top Radio B-app voor deze Jason Derulo en Michiko. Laat ze maar komen. Jouw mening is welkom. Yours.

0: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
4: 1 en 2 augustus in Bonheide.
5: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
6: Nico Morano,
7: DJ Wout,
8: Christophe,
9: Cubics en more.
10: Tickets en info, 12inchlovers.be.
11: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
12: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
13: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
0: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
14: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
15: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
16: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
17: Maar nee, ik wil parket.
16: Tegels.
17: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
16: Goed idee.
17: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
16: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
17: Check isolatievloer.be.
18: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
19: Our Dreams.
20: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
21: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
22: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
0: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

0: of shit?
1: Voor Filip is het een shit, want ik vind het maar wat flauwtjes. Sissy die stuurt dan weer hitje met zomerstintje. Ik denk dat het tintje moet zijn, dus hitje met zomerstintje voor Sissy. Jens die vindt het dan weer wat te mainstream, dus een shit voor Jens. Thibaut, je kan zeker niet zeggen dat het niet zomers is, dus een 7 op 10 voor mij. Ik neem aan dat dat dan een hit is, Thibaut. 7 op 10, is niet gebuist. Firmin en Shirley die vinden het dan weer een shit. Ik heb het weer eens opgeteld vandaag. 41% hit. 59% shit voorlopig. Je wordt er dus nog niet helemaal warm van DJ Goya en Jason Derulo met Michiko. Wie weet verandert dat morgen wel, want dan...

4 voor 11, zometeen de top headlines. Je krijgt van mij nu nog Jaden Boysen en David Guetta. Die zijn onderweg met Upside Down. Na de Spaanse les van Karol G. En Si antes te hubiera conocido.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
4: Dit is Stop!
5: In Limburg werd een aanslag op een school maar nipt vermeden. Bart weet meer. Goedemorgen, Bart.
6: Goedemorgen. In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
7: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
6: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. En bij de uittocht van Rock Werchter vannacht zijn 2 pendelbussen tegen elkaar gebotst. De chauffeur en enkele reizigers raakten lichtgewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Verder verliep de uittocht zonder grote incidenten. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
5: Er zijn 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse binnenring dan 17 minuten bijtellen tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard. En tenslotte nog op de E19 richting Antwerpen, daar ben je 16 minuten kwijt tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
4: Dit is Stop! Van Leliendaal.
5: De zomerhit van 2026 staat niet meer op 1 in de top 40, wel op plek 3. Dit is de Bausa en Magnetic.

Het WK voetbal is nog altijd volop bezig. Gisteren won Noorwegen tegen Brazilië op het WK voetbal 2-1. Twee keer Erling Braut Haaland die scoorde. Hij is nu mede topschutter van het WK. En afgelopen nacht speelde ook nog Engeland tegen Mexico. Engeland trok daar aan het langste eind met 3-2 overwinning. Was wel laat, was om 2 uur deze nacht. Dus die match heb ik aan mij laten voorbijgaan. En vannacht is het dan tijd aan de Belgen, aan onze Rode Duivels. Ook om 2 uur Belgische tijd trappen ze af. En ik ga niet liegen. Ik ga niet kijken. Dit is... Enfin, toch niet live. Ik leg het zo meteen uit. Eerst nog Satisfy.

vannacht om 2 uur spelen onze Rode Duivels tegen gastland Amerika. En als jij net zoals mij het veel te moeilijk vindt om tot dan wakker te blijven, dan heb ik daar een oplossing voor. Ik ga namelijk opstaan rond 5:30 om dan de wedstrijd uitgesteld te kijken. Al mijn meldingen af, gewoon via Telenet TV de wedstrijd van in het begin opzetten. En zo kan ik ook doorspoelen aan de rust. Dus als alles goed gaat, ben ik er op 90 minuten vanaf en dan kan ik om 7 uur richting hier, richting top vertrekken. Hey, slim gezien toch?

0: T-Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ik had het hier net over onze rode duivels, dat ik die wedstrijd uitgesteld ga kijken. Kenneth, die stuurt via de Top Radio bij app. Ik zal om 4 uur de uitslag wel doorsturen. Ja, ja, laat het uit, Kenneth, merci. Lander uit Ole, die gaat dan weer op café kijken. En dan heb je nog Laura uit Landen. Die gaat een watchparty houden. Morgen speciaal verlof genomen om de Belgen live te kunnen zien. Allemaal grotere fans dan mezelf, ben gedacht.

0: half 12. Zometeen heb ik weer een nieuw dilemma voor jou klaarstaan. Eerst nog 3 plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar moet je een half uur bijtellen tussen Merksem en Antwerpen Centrum. Op de Brusselse binnenring dan, daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Reken daar 20 minuten extra bij. En tenslotte nog op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 17 minuten bijtellen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan een kwartier.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Top.
2: Your summer beat.
3: Thibaut van Leliendaal.
2: Your

Ik heb weer een nieuw dilemma voor jou klaarstaan. Daily Dilemma. En het is eentje dat ik zag verschijnen via TikTok. Want daar kan ik al eens mij dood aan scrollen aan TikTok. Het is misschien niet echt zomers, maar ik ga toch proberen een zomerse tint te geven. Want tijdens de zomer ga je op vakantie, je doet barbecuen. Wat doe je nog allemaal? Je gaat zwemmen, ik weet niet wat je nog allemaal doet. Maar je doet allemaal leuke dingen, dus je maakt heel veel leuke memories of herinneringen aan. En het dilemma luidt als volgt. Nooit meer nieuwe herinneringen kunnen aanmaken of al je oude herinneringen kwijt zijn. Dus ja, alles wat je nu in de toekomst gaat doen, dat ga je nooit meer kunnen onthouden. Of je bent alle oude herinneringen kwijt. Dat is het dilemma van vandaag. Wat zou jij kiezen? Ik weet het, het is een beetje droevig, I know. En ik vind het zelf ook een hele moeilijke. Zou jij dus liever nieuwe herinneringen willen blijven aanmaken? Of zou je al die oude liever kwijt zijn? Wat zou jij voor kiezen? Laat me weten via de Top Radio B-app.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kabinette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Zolder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinette een zak slimmer. Pardon.
4: Kansen krijgen op je werk.
5: Check.
4: Interesse in machines.
5: Check.
4: Goede werksfeer.
5: Yes.
4: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
6: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
7: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.

0: Daily Dilemma.
1: Ik had jou vandaag een heel moeilijke keuze gegeven. Tussen ofwel nooit meer nieuwe herinneringen kunnen aanmaken of al je oude memories kwijt zijn. Dat was de vraag van vandaag. Twiggy die zou dan kiezen voor ik wil geen nieuwe herinneringen meer aanmaken. Wil de memories aan mijn overleden papa en grootouders niet of nooit meer kwijtgeraken. Dat begrijp ik. Dan heb je Filip, die gaat voor geen nieuwe herinneringen aan te maken ook. Want de oude herinneringen, dat is zoals een fotoalbum, dat is mooi, dat heeft nostalgie, dus dat zou hij heel graag willen bijhouden. Johan die zou dan wel kiezen voor de oude, smijt die er maar allemaal buiten, want had a shitty life staat er dan bij, Johan. Ja, dat is jammer natuurlijk. Maar toch wel heel veel die zouden gaan voor geen nieuwe herinneringen willen aanmaken. Dat vind ik toch wel vreemd. Ikzelf, ik zou wel gaan voor nieuwe. Want ja, what's the point of living als je geen nieuwe memories kan maken? Dat zou ik heel raar vinden. Dus ik zou daarvoor gaan, denk ik.

bijna lunchtijd. Zometeen na 12 uur gaan we al eens vooruitblikken naar de volgende etappe in de Ronde van Frankrijk. Want die is misschien wat ingekort. Dat is dus voor zometeen na de top headlines. Eerst nog Soul Central en Strings of Life. You can't

to put up with the drama no more.

0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Dit is Top!
1: Een goedemiddag. Het is 12 uur, tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Bart. Goedemiddag Bart.
2: Goedemiddag. In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren onder meer met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
3: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
2: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. Sport. Over zo'n 20 minuten begint de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer, met onderweg 4 beklimmingen. Na 2 dagen koersen in Spanje komt de Tour nu ook eindelijk aan in Frankrijk. Al houden ze daar ook rekening met de bosbranden. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
4: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in covid-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie ligt bij die bosbranden.
2: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig naar Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
5: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste dag van mijn leven gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
6: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
7: Ik heb lezen als ik thuis ben. Maar ja, het zal goed komen. Het was het waard.
2: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
1: Nog 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 35 minuten bij tellen tussen Antwerpen-West en Berchem. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 23 minuten kwijt tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En tot

vandaag tijd voor een nieuwe etappe in de Tour de France, op de Ronde van Frankrijk natuurlijk. Het is al een fantastisch openingsweekend geweest. Alle topfavorieten die zijn op de afspraak, van Pogacar tot Vingegaard tot Remco Evenepoel. Ze zijn gewoon allemaal in topvorm. En vandaag een wat vreemde etappe, want door de bosbranden in Frankrijk is er geen publiek toegelaten langs de weg. En dat niet in de laatste 40 kilometer, want daar is dus het gebied waar er bosbranden zijn. Want ze beginnen wel nog in Spanje vandaag, ze rijden door naar Frankrijk en daar is dus geen publiek welkom. Maar de renners die mogen daar wel lekker door. Maar het heeft niks te maken met dat het gevaarlijk is qua rook of zo. Het heeft allemaal te maken met de veiligheid. Er kunnen niet genoeg hulpdiensten aanwezig zijn. En dus die zijn bezig met het blussen van de bosbranden. Dus mag er geen publiek langs de weg staan. Dat is een beetje jammer, vind ik zelf. Maar kijk, alles voor de veiligheid natuurlijk. De derde etappe van de Tour de France die is weer live te volgen via Sporza. En vandaag zet ik mijn geld op Tadej Pogacar.

staat op plek 2 in de top hit 40. Deze Shakira en Burna Boy met Die Die. Zeg, zo meteen krijg je nog eens die dikke hit van mij van Marshmello en Kane Brown. Miles on It is onderweg. Komt er dus aan na Jonas Blue en Rise. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Market.
1: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote bad eend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed. Dit is top. We make you move. New truck, big

Another Drink heet de nieuwste. Weer zo met die country vibe in het nummer, je hoort het wel. De track is wel gemaakt met zangeres Kelsea Ballerini en die is vooral bekend in Amerika. Het nummer doet het daar wel redelijk goed in Amerika, hier nog niet, maar zeer benieuwd. Misschien heeft het nummer gewoon wat tijd nodig, kan wel zijn. Je zal het horen de komende weken hier op Top.

0: Lang geleden deze. Alesso en One Republic met In Your Eyes. En zo werd het 12:30. Zometeen krijg je Bob Sinclair. Rock This Party komt eraan. Eerst nog 4 plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de E313 richting Antwerpen 24 minuten bijtellen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring dan richting Gent 22 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Nog op die Antwerpse ring richting Nederland dan. Dan is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar moet je 19 minuten bijtellen. En tot slot op de E19 richting Antwerpen 17 minuten bijrekenen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan een kwartier.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Solden bij Zalando.
5: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
5: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look.

Het wordt geweldig goed weer deze week. Temperaturen tot 30 graden. Het gaat echt tropisch worden. Redenen genoeg dus om verfrissing op te zoeken door bijvoorbeeld naar onze Belgische kust af te reizen. Ik neem aan dat er heel veel Belgen naar de kust vertrekken deze week. En ik ga zo meteen eens checken of het daar al druk is aan de kust.

0: snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zolder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide.
10: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
11: Nico Morano.
12: DJ Wout.
13: Christophe.
14: Cubix en more.
15: Tickets en info 12inchlovers.be.
16: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
17: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
18: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
19: Ik raag dan niet om uges, hè.
0: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Goosses af, Trucks en Locristi.
19: Goosses, mijn geen op nee.
0: Het moet weer al juist te zien, wij.
19: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands heftrucks.
0: Dat kan je niet van sukkel, nee.
19: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Nieuwbouw of renovatie?
13: Terras of poolhouse?
4: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
13: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
11: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
5: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
2: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant bluf, nee. Atilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.
9: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.

0: Ik stel me elke week dezelfde vraag en die is...
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En dat kan je checken via de kustbarometer, via de website van dekust.be. Omdat er al heel veel Belgen naar de kust trekken of al eens graag naar de kust trekken. En zeker deze week, het wordt fantastisch goed weer. Perfect om te gaan uitwaaien aan de kust. En als ik zo naar de eerste barometer kijk, dan zie ik dat het op dit moment in Oostende toch wat druk is. En ook in Knokke, Heist en Blankenbergen. Dat zijn zo de drie spots aan de zee waar het heel druk is. In Middelkerke, Nieuwpoort enzovoort, daar is het echt nog heel goed te doen. Daar zijn de terrasjes nog vrij en daar is het nog niet koppen rollen aan de dijk. Dus je weet waar je moet zijn als je nog naar de zee wilt vertrekken. Dat is dus Middelkerke, Nieuwpoort, De Haan, Bredenen enzovoort. Daar valt het allemaal nog heel goed mee. Dirty.
2: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

Zo werd het 3-1. Zometeen neemt Bram van Hee hierover. En hij gaat het hebben over peper en zout. Wat hij daarmee bedoelt, dat hoor je dus na 1 uur. Nu krijg je van mij nog Cold Heart van Elton John en Dua Lipa. Mij hoor je morgen terug.

0: nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Top!
2: Het is 1 uur geworden. Tijd voor de Top Headlines met Bart. Dag Bart, een goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het Arbeidsauditorraad van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het Arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Pratere wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de prater.
4: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
3: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook 4 beklimmingen en mogelijk temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
5: Het is sowieso pittig de hitte, maar ik denk als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag zal het een lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters. Constant licht oplopend, dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vlucht wegblijft of niet.
3: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
6: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt het ergste bij familie gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
7: En dit is het enige wat gaat gebeuren. Voor de rest van de dag ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
8: Ik heb lezen als ik thuis ben. Maar ja, het zal goed komen. Het was het waard.
3: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
2: Op dit moment 4 vertragingen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een 30 minuten. Op de A12 is een ongeval gebeurd, daardoor ook een 30 minuten extra tussen Stroombeek-Bever en Wolvertem. Op de E19 20 minuten tussen Zemst en Rumst. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland ook aanschuiven 20 extra tussen Antwerpen-West en Bocherhout. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Dit is Top! Van
2: Hey. Een zonnige week is goed begonnen. Ik ga nu nog een extra push geven met Willy William. Dit is Trompetta. Goedemiddag.

Loco Loco was jouw weekend. Het was in elk geval een weekend met perfect festivalweer. Niet te warm en niet te koud. Als het goed is, dan zeggen we het ook graag natuurlijk. Voor mij trouwens geen festivals het voorbije weekend. Ik ben wel een dag naar zee geweest en vreemd gegaan zelfs. Want het is geen Belgisch

kust een dagje geworden afgelopen zaterdag. Ik ben wel naar de Nederlandse Noordzee geweest. Dat is naar het schijnt knal hetzelfde water. Dus een aanrader als je het graag wat minder druk hebt aan zee. En als je wat recuperatie kan gebruiken na je weekend, dan zit je goed natuurlijk hier bij Top.

0: DJ-licious en Milo. Die mijmeren een beetje terug naar hun zorgeloze kindertijd, Forever Young. En dan nu België verlaten.
1: Weet je waar?
0: Want ik ga samen met jou een andere cultuur induiken. Dat kan van pas komen als je op vakantie gaat deze zomer. Dus ik ga ook op deze maandag op zoek naar een land. En dan is mijn vraag aan jou. Weet je waar het onbeleefd is om zout of peper bij je maaltijd te vragen? Dus er is een bepaald land waar je dat beter niet doet. Zout of peper bij je maaltijd vragen om het wat extra af te kruiden. Ik weet dat veel mensen dat spontaan doen. Maar in één land doe je dat dus beter niet. Waar zou dat zijn? Laat me dat even weten wat jij denkt. Dat kan via een berichtje in de Topradio BE-app. En ondertussen het tempo een beetje naar boven halen. Kwestie dat we niet in slaap vallen op deze maandagnamiddag. High Hopes is dit van Panic at the Disco bij Top.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Code yellow.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
12: Medi Market.
13: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies. Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
15: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.
17: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.

0: Weet je waar het om beleefd is of om zout of peper te vragen bij je maaltijd? Wel, luisteraars Glenn en ik zag het ook binnenkomen van luisteraar Kiano, die hebben ingestuurd het land Portugal. En Portugal, dat is juist, maar niet alleen in Portugal, ook Egypte heeft er van wat dat betreft. Want vraag je daar meteen om zout of peper, dan kan dat overkomen als kritiek op de kok. Alsof je eigenlijk zegt van het eten is niet goed gekruid. En ja, dat zijn net dingen waar ze daar heel trots op zijn. De chefs in Egypte en in Portugal. Dus in dat soort, in die cultuur is een maaltijd veel meer dan eten alleen. Proef eerst gewoon, geniet van wat er op je bord ligt en geef achteraf een complimentje of zo. In plaats van meteen naar het peper of het zout te vragen. Ik geef het maar mee, dat is handig om te weten. Mocht Portugal of mocht Egypte op jouw vakantielijstje staan, toch?
1: Dit is top.
0: Zometeen Google, we gaan de zon opzoeken met Jamaican Bam Bam. En nu Rockabye van Clean.

0: Jamaican Bam Bam van Jugal. Die is trouwens aan zijn zomeroffensief bezig, die Jugal. Want hij staat niet met één, maar wel met twee tracks in onze Top Hit 40. Eentje daarvan was dus die Jamaican Bam Bam. Nieuwe Top Hit 40, nu vrijdag. Dan hoor je hoe die het doet. Het gaat langzaam op de E313. Een half uur verlies je tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest ook tijd op de E19. 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En op de E19, 20 minuten. Dat komt door een ongeval vanaf Kontich tot Rumst. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Ah, slim.
3: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.

0: Kygo komt met nieuwe muziek.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Een featuring met Haaland, de grote voetballer van Noorwegen. En het is die Haaland die in 2016 een nummer over Kygo zong. Niet bepaald toonvast gezongen, maar goed, ik laat een stukje horen.

Kygo, yo. Kygo heeft op zijn Instagram verteld dat hij dit ging uitbrengen als Haaland ging scoren tegen Brazilië. En dat is gebeurd natuurlijk, hè. Niet één keer, maar wel twee keer. Gisteren heeft Noorwegen Brazilië op het WK naar huis gespeeld. Toch wel een historische uitkomst. Dus als Kygo zijn belofte nakomt, dan brengt hij Haaland zijn gezang officieel uit met dat Kygo-sausje eroverheen. Kleine tip voor Kygo, gebruik nog een beetje AI of een beetje autotune of zo. Het klinkt nog een beetje vals voorlopig. Maar goed, we horen het wel als hij zijn belofte nakomt. Straks draai ik Kygo met Save My Love na deze van Loot. Dit is Down Under.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
2: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
1: Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
2: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
2: Je komt toch eens langs, hè?
4: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
8: Bommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Our Dreams!
11: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

0: De Weeknd is België deze keer vergeten. Toeval of niet. In elk geval, hij stond vrijdag en zaterdag in Rijssel in Frankrijk dus. Daar waren wel heel veel Belgen bij, want dichter bij huis komt hij niet. Dit weekend staan er nog 4 stadionoptredens in Parijs gepland. En daarna reist The Weeknd met zijn hele circus door naar Amsterdam. Ook te doen voor ons met de auto. Als je die auto tenminste nog ergens kwijt kan, hè, zonder een fortuin kwijt te zijn. Want Amsterdam staat daar wel een beetje voor bekend, toch? Zeg, we hebben een nieuwe toptune sinds afgelopen vrijdag.
1: Dit is de toptune of the week.
2: Manuals en Brian V. Where do I go?

0: makes me.
1: Ze hadden het zelf helemaal niet verwacht, DJ's Manuals en Brian V. En plots kregen ze van ons bij Top een berichtje met het goede nieuws dat ze een week lang de nieuwe Toptune beet hebben. Die hebben een topweekend achter de rug sowieso na dat nieuws. Het is ook echt een goede festivaltrack geworden.

0: tijd voor de top headlines, die van 2 uur. En die krijg je nu van Bart. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse voetballer Balogun. Volgens de UEFA is er een rode lijn overschreden. Het spreekt dan ook over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Sportjournalist Jarno Berto.
2: Die springen gewoon mee op de morele kar op dit moment, maar het is een beetje de dood van het voetbal, hè. Als ik even uit mijn rol mag vallen en even supporter van de Rode Duivels mag zijn, ik vrees niet Balogun vannacht, hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen.
1: Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Belgen opnieuw te schorsen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prater.
3: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
1: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in een keuze voor het juiste type warmtepomp. En de Canadese zwemster Summer McIntosh heeft opnieuw een wereldrecord verbroken. Deze keer op de 200 meter vlinderslag. Op de nationale kampioenschappen in Montreal zwom ze naar een tijd van 2 minuten, 1 seconde en 65 honderdste. Dat is 16 honderdste beter dan het vorige record. Dat dateerde al van 2009. McIntosh is nog maar 19 jaar. Het is al haar 4e wereldrecord. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
0: En dan de files. Op dit moment 4 vertragingen van een kwartier of langer. Aanschuiven op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur. Op de E19 een half uur, dat komt door een ongeval vanaf Kontich tot Rumst is het te vertragen. Dan de R2 in Antwerpen een half uur vanaf de Beverentunnel tot de Thijsmanstunnel. En op de E19 ook nog 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar niet meer tijd dan een kwartier.
4: Dit is Top! Bram van Hee.
0: Dit uur maken we een uitstapje richting Zuid-Amerika. We krijgen de groetjes uit in Zuid-Amerikaans vakantieland. Eerst Thomas Gray en Room.

0: Het is op dit moment iets over 2 uur geworden op maandagnamiddag.
1: Dit is top! Your summer
0: beat. Ze zijn wakker op de camping van Rock Werchter.
2: Goedemorgen. Ik denk dat deze al echt de eerste bij familie gaat zijn.
3: Ik heb lezen dat ze pils doen.
0: Oké, okay, ja, die gaan volgens mij vannacht niet naar de Rode Duivels kijken. Of er komt alleen nog maar gepiep uit de kelen morgen. Maar hopelijk ben jij wel wat fitter en voel je wat meer opgeladen en uitgeslapen vandaag. In elk geval, je hebt top aan en dat is een goede keuze, want er komen lekkere beats aan. Alesso zometeen met Destiny en nu deze.
1: Dit is top.
0: Miley Cyrus en Flowers.

Onze destiny is zometeen Argentinië, want we krijgen straks de muzikale groeten van luisteraar Ulrike, die 2 weken in Buenos Aires heeft gezeten. Moet je wel weten, het is daar op dit moment winter met temperaturen onder de 20 graden. Maar toch heeft ze voor Zuiderse muziek gezorgd. Dus ze heeft mij een track opgestuurd die daar heel populair is, die ze daar vaak heeft gehoord. Zometeen mag je ervan meegenieten. Eerst nog Rachel Stevens.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij...

0: Ik vind het altijd leuk om muzikale vakantiekaartjes te krijgen.
1: Groetjes uit.
0: Vandaag de groetjes uit Buenos Aires in Argentinië van luisteraar Ulrike. Ja, het klopt wat ze zeggen van de Argentijnse steak. Die is super lekker en dat kan je dus nergens anders ter wereld eten, heeft ze mij gestuurd. En voetbal is hier echt een religie, met Messi als god. Oh ja, dan heb jij kunnen meegenieten van de sfeer, de WK-gekte in Argentinië. Dat moet echt super uniek zijn. Ulrike, ik denk dat wij nog eens contact gaan moeten opnemen, want ik heb trouwens ook vakantieplannen om naar Argentinië te gaan. Wel later op het jaar, als daar echt volle bak zomer is, want jij bent daar nu in de winter. En die temperaturen, ja, ik heb die eens bekeken. Dat is niet echt zo mijn ding op dit moment, maar ik kan me wel voorstellen dat het daar echt super lekker is om mee te maken. In elk geval, ik heb wel een warme track binnengekregen, want of het nu winter is of zomer, ze zijn daar zot van Spaanstalige muziek. En ja, seizoenen zoals wij die kennen, dat kennen ze daar dan weer niet. In mijn playlist vandaag, recht uit de hitlijsten van Argentinië, Quevedo. We hebben daar al eens een liedje van gedraaid, hè, maar het was wel een ander liedje. Toen we richting Spanje gingen voor de groetjes uit. Nu, in de hele Spaanstalige wereld is die blijkbaar heel populair, die Quevedo. Al Golpito staat daar in de hitlijsten. We gaan er even wat mee.

Vandaag bij ons ook temperaturen die richting de 30 graden stijgen. Dus dit is wel niet mis op deze warme maandagmiddag natuurlijk. Al Golpito uit de hitlijsten van Argentinië. Het is daar allemaal Spaanstalig wat de klok slaat, hè, hebben we van luisteraar Ulrike net te weten gekomen.

0: komt weer een hittegolf op ons af. Worden we allemaal heel lazy van. Beetje het sfeertje dat ook in dit vette nummer zit van Raving George. Dat is gewoon Charlotte de Witte. Toen ze zichzelf nog niet Charlotte de Witte noemde, heeft hij ooit dus muziek gemaakt met Oscar and the Wolf. You're Mine bij Top. En dan eens kijken waar het aanschuiven is. Er is een ongeval gebeurd op de E19. Daardoor 20 minuten extra tussen Kontich en Rumst. Op de E19 schuif je ook aan tussen Zemst en Rumst. 20 minuten. En op de R2 vanaf Waaslandhaven Zuid tot de Thijsmanstunnel ook nog 20 minuten. Dat zijn dus de problemen waar je een kwartier of langer verliest. Mocht je ergens anders aanschuiven, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Medi-market.
4: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

0: Alle ogen zijn vannacht op ons kleine landje gericht.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Sowieso door die FIFA rode kaarten kwestie. De hele wereld supportert voor de Rode Duivels, heb ik zo een beetje het gevoel. Ik zou eigenlijk echt wel heel graag kijken naar die match van de Rode Duivels vannacht. Maar het is zo laat, hè. Goh, ik zit echt nog in dubio. Kunnen wij collectief moe zijn morgen op het werk of is dat een beetje moeilijk? Hoe zit jij in die wedstrijd? Laat het eens even weten. Ga jij kijken of is dat vooral helemaal uitgesloten dat jij gaat kijken? Berichtjes welkom via de Top Radio B-app. Ik ben wel benieuwd. Britney Spears onderweg voor

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
0: Yes!
4: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt? Zolder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
8: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
9: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
10: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
13: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
14: Maar nee, ik wil parket.
13: Tegels.
14: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
13: Goed idee.
14: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
13: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
14: Check isolatievloer.be.
15: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
16: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
17: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
18: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
19: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
20: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
21: R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.

Ik vind het wel goed. Het communicatieteam van de Rode Duivels pakt telkens op matchdagen dit WK uit met visuals in een Amerikaans thema. Dat hebben ze nu ook gedaan. Onder andere Jurrie Tielemans staat afgebeeld als American voetbalspeler. En als je heel goed kijkt op die afbeelding, dan zie je in de kleedkamer op de locker, dat is echt zo'n AI-beeld, hè? Dan zie je op die locker Red is Red staan. Met andere woorden, dat is al meteen een knipoog naar het rode kaartverhaal. En ja, dan weet je ook meteen wat ze ervan denken bij de Rode Duivels. Ja, grote statements moeten ze daar dan niet over maken. Kijk gewoon naar de meme of de cartoon die ze hebben gepost en je weet hoe ze erover denken. Maar ga jij kijken van 8 om 2 uur? Ga je opstaan? Ga je je wekker zetten? Kenneth uit Dendermonde heeft mij laten weten dat hij in zijn bed kruipt om 6 uur, net als hij terug is van zijn werk. Dan gaat hij opstaan om 2:10, om toch nog te kunnen kijken. Stijn die gaat het aan zich laten voorbijgaan, want hij heeft morgen zijn vrachtwagenrijbewijs. Dat echt wel moet gehaald worden. Maar hij kan het niet laten om toch om 3 uur zijn wekker eventjes te zetten om de stand te checken. Maar Stijn, dat mocht je niet doen, want je gaat willen beginnen kijken naar de match. Dus misschien toch maar ervoor nadenken om een andere strategie te hanteren. Zometeen bij Top, een Belgische artieste die helemaal terug is van... Eigenlijk nooit echt weg geweest. Ik vertel je zo meteen wie het is. Eerst nog Ariana Grande.

Kate Ryan is helemaal terug, want ze heeft samen met de Nederlandse DJ's Showtech een van haar Franse hits opnieuw uitgebracht. Ik dacht altijd dat Nederlanders en de Franse taal dat niet goed samenging. Jus d'orange, dat lukt niet voor Nederlanders, maar meezingen met de Kate Ryan hit Ella Ella, dat lukt nog net wel, heb ik zo het gevoel, want die is dus terug uitgebracht. Kans is groot dat je die dus ook terug hoort op de dancefestivals deze zomer. Ik heb speciaal daarom nog eens die OG, de original van Kate Ryan, voor jou klaargezet. Dit is Ella Ella van Kate.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Top!
2: Het is 3 uur geworden bij Top. Het is tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu van Serafine. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem. De christelijke vakbond ACV heeft een stakingsaanzegging ingediend bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. Aanleiding is het ontslag van een vrouw, net omdat ze bij de vakbond ging. Jolinda de Vieuw van het ACV.
4: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding, maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid, onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt, de infrastructuur die niet in orde is.
3: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In Hoogstraten in de Antwerpse Kempen is een vrouw van 86 omgekomen bij een woningbrand. Ze woonde daar alleen. Het was een thuisverpleegster die haar vond. Volgens de brandweer ontstond de brand wellicht in de slaapkamer. Het parket onderzoekt nog hoe dat kon gebeuren. Er is een 15e verdachte aangeklaagd voor de dodelijke brand tijdens nieuwjaarsnacht in een skibar in Crans-Montana in Zwitserland. Het gaat om een plaatselijke politicus die ook een tijdje voorzitter was van de brandweercommissie. Hij wordt onder meer aangeklaagd voor dood door schuld. Bij de brand kwamen 41 mensen om, meer dan 100 anderen raakten gewond. En dan nog leuk babynieuws, want Hanne van K3 verwacht een tweede kindje. Dat maakte ze zelf bekend op Instagram. Studio 100 moet dus opnieuw vervanging zoeken, want op dit moment is ook Marten in verwachting. Ex-K3'tje Klaasje Meijer vervangt haar. Wie Hanne zal vervangen, weten we nog niet. De rest van de dag zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
2: Ligt het aan mij? Ik kan niet meer volgen met al die K3'tjes die komen en gaan. En nu moeten ze dus weer vervanging gaan zoeken, blijkbaar. Toch proficiat. Heugelijk babynieuws. Altijd fijn om te horen. Het is op dit moment traag rijden op de E19. Dat is trouwens het enige probleem dat ik heb. Van een kwartier of langer tussen Zemst en Rumst is het aanschuiven. 20 minuten doe je er daar langer over. Dus mocht je op een andere plek aan het aanschuiven zijn, beter nieuws, verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Dit is Top. Bram van Hee.
2: De Summer Beat 1000 roulette haal ik dit uur voor jou boven. Dus we gaan samen op zoek gaan naar een Summer Beat uit die lijst.
1: Top.
2: En nu de Magician.

Deze zomer wordt de zomer van Tomorrowland nog een beetje drukker, want naast het festival in Boom organiseren ze ook eind deze zomer een run in Antwerpen met zo'n 3000 deelnemers. Dus eigenlijk een gezamenlijke looptocht gaan ze daar houden. Looptocht van 5 kilometer met at the end een rave, uiteraard, want het moet natuurlijk Tomorrowland blijven. Maar onze Wouter gaat er meer over vertellen in zijn programma zometeen na 4 uur hier bij Top. De ticketverkoop moet nog starten en wanneer dat allemaal zal plaatsvinden. En met welke artiesten, dat kom je dan bij Wouter te weten. Ik heb nu deze voor jou van Armand van Helden. Dit is I Want Your Soul.

0: Dit is een ex nummer 1 uit de top hit 40, maar die blijft zo goed. Een van de tunes van deze zomer. De Bausa en Magnetic.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Achter elk getal tussen de 1 en de 1000 schuilt een zomerhit uit de Summer Beat 1000. Daarom heb ik elke dag voor jou de eenvoudige vraag. Welk getal komt er spontaan in jou op? Dus denk er vooral niet te lang over na. Heel snel denken, heel snel handelen, heel snel insturen. Want ik wil dat getal heel graag binnen zien komen via de Top Radio BE-app. Heb jij iets met dat getal? Het zou best kunnen, hè? Misschien is het jouw geluksgetal. Of misschien is het wel de pronostiek van de match van vannacht. Wees creatief. Maar denk er vooral niet te lang over na. Laat dat getal maar komen via de Top Radio BE-app. En dan ga ik zo meteen eentje eruit pikken. En dan het nummertje, de track die erbij hoort uit de Summer Beat 1000 spelen.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: En wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: catch my breath. Stuur mij een getal tussen de 1000 en de 1.
1: Summer Beat 1000 roulette.
0: Want achter elk getal tussen 1000 en 1 schuilt een zomerhit uit de Summer Beat 1000. Ik heb die vraag gesteld. Ik zag heel veel getallen binnenkomen, heel veel lievelingsgetallen via de Top Radio B-app van jou. Maar Thibaut had een heel andere reden om een getal in te sturen, namelijk 1, 2, 3... Of in de volksmond.
1: 123.
0: Niet 1, niet 2, maar wel 0-3 vanavond voor ons. Dus ja, die gaat wel kijken vannacht om 2 uur naar de voetbal. Dat is overduidelijk. Dan is de vraag natuurlijk, welke Summer Beat 1000 hit schuilt er achter nummer 123? Wel.

0: toch zo'n boodschap die de FIFA heel graag uitdraagt. Where is the love? Maar goed. Over de waarde van de FIFA gaan we vandaag niet discussiëren, mannen. Maar ik ga hem wel draaien voor jou.
1: 123.
0: Uit de Summer Beat 1000 geplukt.

0: Ik ben eerlijk gezegd eerder het sunset-type in plaats van het sunrise-type. Maar ja, iedereen anders natuurlijk. Wel heel fijn om die actual track nog eens terug te horen. Watch the sunrise. En perfect natuurlijk op een zonnige dag als vandaag. Hè. Het gaat langzaam op de E19. 20 minuten verlies je tussen Zemst en Rumst. En op de Antwerpse ring ook nog eens 20 minuten tussen Antwerpen-West en Bogerhout. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, heb ik beter nieuws. Want dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
2: Solden bij Zalando.
3: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
4: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
5: Deze week bij Hema. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.

Elke voormiddag bij Top kan jij je goede smaak laten gelden, want Thibaut laat je telkens tussen 10 en 11 altijd een nieuw nummer horen. En jij mag dan oordelen of je het een goede vindt of niet. Met andere woorden, hit of shit, moeten we die in de topplaylist opnemen of niet? Dat is de eenvoudige vraag. En vorige week heeft hij jou Raffy met Giving You laten horen. Die heeft het uiteindelijk gehaald en Belofte maakt schuld. Dan duikt die op in de playlist van Top. Dat gaat zo meteen gebeuren. Je krijgt dus Raffy na dit.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
0: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: We are. Zeg, Sjokke, zeg jij nu al terug met je kabinet?
4: Kamionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
7: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
8: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
9: Top Techno.
10: Dat is Techno and More.

Vorige vrijdag was er de grote comeback van Madonna. Ze mag dan wel goede kritieken ontvangen op haar nieuwe muziek. Wat vind jij ervan? Dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Ik ga haar nieuwe zo meteen nog eens draaien op top. Kan jij ook meteen meepraten over de nieuwe muziek van Madonna. En ook meteen je mening geven. Dat is voor zo meteen. Dansteria van Madonna is onderweg. Na deze zonnige van Edward Meyer.

Dit is Madonna, 67 jaar, doe ze het maar na, denk ik dan, als ik die leeftijd zie en als ik haar op het podium zie kronkelen en de nieuwe sound van Madonna hoor. Dance, Tyria bij Top, kreeg je te horen. Zometeen is er Wouter, hij heeft de meest gegoogelde woorden van de dag voor jou. Hij gaat je ook meer vertellen over dat loop-event dat Tomorrowland vandaag heeft aangekondigd. Ik heb nog Rosé en Bruno Mars met Apata en dit is Dreamer van Axwell en Ingrosso. Nog een mooie maandag!

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Dit is Top!
4: Het is 4 uur, goedemiddag. Serafine is er komen bij zitten met de top headlines natuurlijk. Het gaat over een staking in Brussel.
5: Goedemiddag. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieuw van het ACV.
6: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
5: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. De 4 zaten samen in een auto toen ze geraakt werden door een drone. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. En Elise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon. Ze klopte de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is de eerste keer dat Elise Mertens zo ver geraakt in het enkelspel op Wimbledon. De rest van de dag is het zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weertje, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.
4: Na de weg met de vertraging op de E19 tussen Zemst en Rums verlies je 20 minuten. Antwerpse ring tussen Antwerp-West en Borgerhout verlies je ook 20 minuten. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor iets meer dan 10 minuten.
3: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Bijzonder goede namiddag met de beste playlist van je maandag. Zometeen nog Rihanna, Lucas en Steve. Starten met Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Lucas and Steve and Heart First. Your summer beat. Your summer beat. Dit is top. Andy stuurt hier in de Topradio BE-app. Wouter, laat het ijsblokjesalarm nog eens afgaan. Ja, als ik kan helpen met een ijsblokje te droppen in je radio. Ja, geen probleem. Het is weer 30 graden, zeg. Als je vandaag jarig bent, dan ben je dat samen met Sylvester Stallone.
1: Hey, yo.
0: Bekend van Rocky en Rambo natuurlijk, bijna niet te geloven, maar die is vandaag 80 jaar geworden. Ja, dat zie je er niet echt aan. Hè. Als je denkt, die kan enkel vechten. Nee, hij heeft ook een universitair diploma in schone kunsten. Straks nog mensen in de bloemetjes zetten met wie vandaag het meest is gegoogeld op het internet. Maar eerst, come on, la la.

0: pittig vieruurtje. SM van Rihanna.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: En naar wie of wat is veel gezocht vandaag op het internet? Wel, het zijn een beetje namen die hier eruit rollen vanmiddag. Want
1: vandaag om
0: 3:15
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Hanne Verbruggen, 32 jaar, is zwanger van haar tweede kindje. Dat maakt het K3'tje zelf bekend via Instagram, waar ze een foto deelde van een echo. Samen met haar echtgenoot Jorn Saris heeft ze al een zoontje, Julien. Dat betekent dus wel dat er weer vervanging zal moeten gezocht worden bij K3.
1: En om
0: 3:00
1: werd gezocht naar
0: Nieland, dat is de keeper van Noorwegen. Was opeens razend populair natuurlijk. Keeper ook bij Leipzig. Natuurlijk door zijn prachtprestatie. Aantal prachtsaves gisteren tegen Brazilië. Waardoor Noorwegen dus doorging naar de kwartfinale. En die Nieland zei na afloop nog deze wijze woorden daarover.
2: Written some history, so hopefully many, many young kids in Norway can relive this moment when they go to play football or soccer, no matter where they are going, and then that they can dream to find one day to stay in the same position as me and the rest of us, because it's possible no matter where you're from.
0: Ja, mooi. Samengevat, ga je droom achterna.
1: Your Summer Beat.

0: Ook al ben je vanmiddag aan het werk, ik ga ervoor zorgen dat je zometeen absoluut het vakantiegevoel krijgt met een toptrack van een artiest die zijn homebase heeft aan de Côte d'Azur.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Kungs woont in het zuiden van Frankrijk. Dat was Galaxy, tenminste als hij thuis is. Want hier is natuurlijk heel de wereld rond. En zeker nu met die zomerse periode. Zometeen Sam Veld voor u draaien. Hey Sun, eerst Spiller bij Top. Hier is Groove Jet Remix 2026.

0: Oh. Lopen en muziek, het zijn twee dingen die best wel samen gaan, want Tomorrowland gaat een loopwedstrijd organiseren. Straks meer daarover. Eerst naar de weg D19 tussen Zemst en Rumst verliezen 25 minuten. Antwerpse ring tussen Antwerp-West en Borgerhout 20 minuten. En ook nog op de ring van Antwerpen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerp-West 20 minuten. Op een andere plaats in een vertraging, maximum een kwartier.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Fuzzy, nummer 1 van de Top Hit 40. Another was dat in Talk to You.
1: Dit is Top. Your summer
0: beat. Muziek en sport gaan wel degelijk samen. Daarom gaat Tomorrowland samen met een Antwerpse loopclub een eerste looptocht organiseren in Antwerpen met diverse DJ-sets langs het parcours, zoals van DJ Vegas. Je komt ook aan in een speciaal gebouwde TML Arena. Alles vindt plaats op zaterdag 29 augustus. We verzamelen zo'n 3000 deelnemers in Antwerpen voor een gezamenlijke looptocht van 5 kilometer. En inschrijven voor die looptocht, die loopwedstrijd, kan vanaf volgende week dinsdag via zone5.world.
1: Dit is Top.
0: Zometeen festivalhit van Prospa, eerste Craze. Top.

0: festivalhit Prosper en Free Your Mind. Zometeen een internationale top DJ. En toch zal hij dit jaar, tenminste als hij niet afzegt, zal hij dit jaar voor de eerste keer op Tomorrowland draaien. Wie is het? Je hoort het zometeen.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
5: Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
6: Je komt toch eens langs, hè?
7: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt? Zolder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
10: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Ik raag dan niet om uges, hè.
13: Ze had katholduskees gezet. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
12: Goosses, mijn geen op nee.
13: Het moet weer al juist zien, hè.
12: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
13: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
12: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
14: Nieuwbouw of renovatie?
15: Terras of poolhouse?
14: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
15: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
16: Hallo met Atilex.
17: Ik ben op zoek naar een kabel.
16: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
17: Nu ben ik de draad kwijt.
16: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
18: Kansen krijgen op je werk.
19: Check.
18: Interesse in machines.
19: Check.
18: Goede werksfeer.
19: Yes.
18: De Witte van de Café. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
20: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
21: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.

Dit jaar zal hij de eerste keer zijn opwachting maken in Boom. Calvin Harris was dat en Clementine Douglas en Blessings. En benieuwd of hij eens van zijn shoes. Hoe klinkt dat hier weer? Zal meenemen. Je hebt me verstaan, hè. Je heeft er zoveel met wie je heeft samengewerkt. Dua Lipa, Clementine Douglas, Rihanna, Ellie Goulding, Sam Smith. Noem het maar op. Tijd voor deze zomerse babe uit Roemenië. Bikini model, we kunnen het niet anders zeggen. Videoclips liggen er nooit om. Hier is Ina en Hot

luisteraars, ik moet zeggen, ze zijn hier een beetje aan het lachen met mij op de redactie, omdat ik zo over mijn woorden struikelde met het woordje chouchou. Maar bo, als jij het beter kan uitspreken dan ik, feel yourself free en spreek het even in de topradio.be. Ik vind het wel een leuk woord.

Kamerad en Be Mine. Zometeen onze Shane Paul, die gaat weer voor je zingen. Een bekende hit uit de Summer Beat 1000. Heeft het vorige week al heel de week gedaan. En sommige mensen waren tevreden. Maar anderen zeiden ook van, Shane, hij doet zijn best, maar het origineel is beter. En ik denk dat hij dat een beetje op zich heeft genomen. Want deze week heeft hij een extra te gedaan. Gaat het zometeen horen. Shane zingt niet alleen de versie anders, maar heeft ook een nieuw orkest uitgenodigd. Ja, het gaat niet normaal worden.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is Stop!
4: Het is 5 uur, er is nieuws over de hele saga rond Trump en de FIFA. Serafien kent de details, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
6: When they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA.
5: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
7: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
5: De FIFA liet de Belgische Voetbalbond ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieux van het ACV.
8: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding, maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
5: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagiers dan zou zijn. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Het gaat in totaal om 7 blusvliegtuigen, 4 voor Frankrijk en 3 voor Portugal. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. En Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is eindelijk gelukt, zegt Mertens.
9: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
5: In het dubbelspel is Mertens wel uitgeschakeld. Dat toernooi won ze vorig jaar nog in Londen. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
4: Hopla, we blijven dat gewoon worden, hè, die temperaturen. E17, daar is een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Beervel, die verliest 45 minuten. E19 tussen Zemst en Runs verlies je 25 minuten. Antwerpse Ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. 20 minuten op de R4 tussen Brugse Vaart en Evergem. Op een andere plaats in een vertraging. Is dat maximum een kwartier.
3: Dit is Stop. Wouter de Vries.
4: Benieuwd of ik nog een telefoontje mag verwachten voor 7 uur. Hè? Ja, je weet het niet. Of ik nog mag verder gaan met dit programma. Starten met Martin Garrix. Repeat it. Stop.

0: Transport uit Amsterdam, Drugs from Amsterdam en Maupi. Goedemiddag.
1: Is dat nu weer telefoon of wat? Hallo?
2: Too much talk, not enough action.
1: Ja, ik had kunnen raden. Dit is Top.
0: Your summer beat. Nou, wat moet ik dan doen? Sneller praten of zo? Straks ook Shane Paul en prijzen die je kan winnen. Als je zijn hit herkent en alles over, let op, de perfecte kus. Dan is actie, hè?

0: Edge of Desire, Jonas Blue and The Band. Goedemiddag.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Het is weer tijd om lekker verfrissende drankjes te winnen voor tijdens de zomer. Een Freshenet Solaris Spritzpakket staat in de aanbieding. Tenminste, als jij kan raden welke zomerhit uit de Summer Beat 1000 onze Shane Paul zo meteen gaat zingen. En zoals ik daarnet al een beetje aankondigde, Shane Paul heeft het een beetje persoonlijk genomen. Dat sommige luisteraars vorige week instuurden van, ja, het origineel is beter dan de Shane. Dus heeft hij deze week een heel orkest afgehuurd met trompetten, met drums, zelfs een achtergrondkoor. Allee, het is niet normaal dat je misschien gaat zeggen zo meteen, ja, Shane, dat is beter dan het origineel. Maar eerst moet je nog even ontdekken natuurlijk wat hij zingt. Voilà. Ziet dat ik niet lieg, hè? Hoor dat. Trompetjes erbij. En daar stopt het vooral niet in dit nummer. Ja, ja. Als je denkt te weten wat Shane Paul hier zingt, welke hit...

0: wereldhit in wording.
1: Jamaica, Jamaica.
0: Ja, welke versie heeft Shane Paul daarnet gezongen? Ik denk dat de weggever moet zijn. Als je hem zit mee te zingen, dan denk je, ja, we hebben hem. Ik heb gewoon artiest en titel van de plaat van je nodig. En dan kan je zo'n Freshnet pakket winnen met zomers drankje. Lekker aperitief drankje. Dus stuur maar in, Topradio BE app. Vandaag de 15e. Met het juiste antwoord. Ik dacht, de 10e stuurde er altijd zoveel. De 15e. Het juiste antwoord komt straks even in de uitzending. Misschien ben jij dat.

0: is de 15e, die is straks bij mij live in de uitzending. Op zich ook al een leuk gegeven dat je in de uitzending kan komen. Hier zometeen het juiste antwoord mag geven, dat hoor je zometeen.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote bad-eend?
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: 15 hangt aan de telefoon. Dat is Olga. Olga, bijzonder goedemiddag.
1: Hey,
0: Olga. Ben je al met vakantie?
1: Nee, nog niet. Ik ben in 2 weken.
0: Nog werken. En ga je iets doen met de vakantie in eigen land of ga je op reis?
1: Wij gaan naar Letland. Dus ik ben afkomstig van Letland. Dus we gaan naar...
0: Leuk. Het is de andere kant dus uit in plaats van het zuiden. Is dat een aanrader? Ben je nog nooit geweest in Letland?
1: Ja, dat is een zeker aanrader. Mensen die houden van natuur, dat is een zeker aanrader.
0: Voilà, ga ik noteren. Goed, maar het gaat hier over Shane Paul. Wat heeft hij daarnet gezongen?
1: Rhythm is a Dancer, Snap.
0: Rhythm is a Dancer van Snap. En dat is... Ja, Olga! Hoe is het mogelijk, zeg? Alle prijzen gaan naar jou! En dat is het Freshenet Solaris Spritz pakket. Ideaal drankje voor tijdens de zomer, voor met je vrienden, met je man of...
1: Ja, perfect. En nu met de warmte die komt.
0: Ja, hè. We gaan kunnen drinken, hè.
1: Ik ga dan die zwembad.
0: Wat? Ga je zwembad ermee vullen of wat zeg je?
1: Ik zei, die Freshenet is wel beter dan die zwembad. Die kost er niet...
0: Oké. Ik versta het niet helemaal, maar het klinkt goed. En we gaan nog eens meezingen. Ik ga het origineel draaien. Is dat goed? Snap Rhythm is a Dancer.
1: Ja,
0: geweldige track van de 90s. Oké. Olga, je prijs komt er heel snel aan. Prettige vakantie, hè?
1: Ja, voor jou.
0: Tada!
2: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: A lot of amazing in there. Rhythm.
1: You can feel it, people feel it. Rhythm. Rhythm is a dancer. Rhythm.
0: Geraden door de super enthousiaste Olga daarnet. Snap and Rhythm is a dancer. Morgen nieuwe opgave. E17 verliezen door een ongeval tussen Sydney Klaas-West en Beervelde 3/4. E19 tussen Zemst en Rumsten 1/2. R4 tussen Brugse Vaart en Evergem 20 minuten. Binnenring van Brussel tussen Wezenbeek en Groenendaal 20 minuten. En op een andere plaats in een vertraging max een kwartier.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
5: Xina!
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Kom uit Frankrijk. Al van Beck.
1: De komkommerhit.
0: Er is komkommernieuws die toch het nieuws dan haalt in de zomerperiode. Alhoewel, er is niet veel tijd voor komkommernieuws. Zeker niet met onze vriend daar aan de andere kant van de Grote Plas. De Donald, iedere dag wel iets. In komkommernieuws, vandaag is het nieuws vooral WK voetbal, hè, met de match van de Belgen natuurlijk vannacht. Straks daarover meer. Maar toch, het is vandaag ook internationale dag van de kusjes. Kissing Day. Ja, je hoort niet zo goed als ik kus, maar het is vandaag internationale dag van de kus. Heb jij je partner al een kusje gegeven of een collega op het werk een kusje toegeworpen? Ja. Zorgen dat het binnen de lijnen blijft natuurlijk. Of misschien ook je huisdier al een kusje gegeven. Hè? Kan ook zijn, hè? Liefde voor het huisdier. International Kissing Day vandaag. Dus welke plaat met kiss in de titel gaan we daarvoor draaien? Wat is de ideale komkommerhit? Er is zoveel mogelijk daarvoor. Want kissing of kiss, dat is een populair onderwerp natuurlijk in de muziek. Dus ben benieuwd welke jij er zal uithalen. Er is Clean Bandit met I Miss You. No, you are not.

0: Tropical met Harry PFR en Sola. Zometeen een moderne versie van de kusjesdans. Want in de komkommer heet natuurlijk een ideaal track ingestuurd door jou voor International Kissing Day.
1: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je camionetten een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: VR. Zeg, Jokke, jij staat precies minder aan een afpomp.
6: Ga zo wakker, jij. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
7: VR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu zonder bij Macri.

0: Allemaal les zo en Kate. Nate Smit. Ja. Wel even in de verwarring van wat zal komen, maar je hebt toch niets gemerkt. De komkommerhit is International Kissing Day vandaag. Er zijn een heleboel suggesties ingestuurd die allemaal zouden kunnen met de kus. Dit is wel een gewaagde kus.
1: The French Kiss.
0: Van Lil Louis.

van Sebastian, ook niet slecht. Kiss My Trance van de Subs. Ken je deze nog? Of ook gevraagd hier in de app. Had het allemaal kunnen zijn, waren het niet dat er ook nog de voorstellen zijn van Kimberly, Kevin, Emmanuel en Timothy. En die gaan voor deze Katy Perry, I Kissed a Girl.

David Guetta en Sad Girl. Zometeen ga ik het natuurlijk nog eens hebben over de match van vannacht. USA-België. België-USA, wat is opeens wereldnieuws geworden natuurlijk. Het was hier al spannend in ons land. Nu spannend over heel de wereld. Na de bemoeienissen van Donald Trump in die match. Wat betreft die rode kaart natuurlijk.

0: Dit is Top!
1: 6 uur, ik heb straks nog een topreisje voor je om als VIP naar een festival te gaan. Eerst Top Headlines. Goedenavond, Serafine.
2: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Europese Unie stuurt 7 blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
3: When they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
2: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
4: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
2: De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de derde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, de eerste bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later tweede voor de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd 6e, Remco Evenepoel 8e, allebei op 4 seconden. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. De twee hebben wel dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e op dik 20 seconden. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
5: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
2: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische Linda Noskova of tegen de Amerikaanse Madison Keys. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.
1: Ja, steek die barbecue maar aan. Buiten Ring van Brussel, daar is nog een val gebeurd tussen Grimberg en Zellik. Verlies je 40 minuten, 1.19 van Zemst tot Rumst. 25 minuten, 20 minuten in Brussel. Tussen Wezenbeek, Ophem en Groenendaal. Op een andere plaats in de vertraging kan het ook nog een kwartier duren, hoor.
0: Dit is Top. Wouter de Vries.
1: Ah, hopelijk gedaan met werk. En ben je klaar voor een mooie maandagavond? De zon is er ook. En de hits, heel zeker. Een Amerikaan en een Nederlander nu. Gordo en Reinier. Top.

0: muziek krijg je al een beetje zin in het weekend op een maandagavond. Nou, misschien is het al het dagen weekend, hè, als je in vakantie bent. Jax Jones en Pulling Me Back. Your summer
1: beat. Dit is top.
0: Ja, goedenavond, 6 uur geweest. Heb je al gedaan met werken? Ga je nog iets leuks doen vanavond? Het is een prachtig zonnige maandagavond. Ideaal voor een wandeling, zou ik zeggen. Of misschien de barbecue nog aan te steken met vrienden. Zomerbaardje te doen. Of gewoon naar huis rijden met de raampjes open in de auto. Allemaal goed over mij. Ik heb topmuziek voor je mee. Straks kan je nog als een VIP naar een festival gaan. Want je weet het, de beste festivals. Je checkt ze hier bij Top. En natuurlijk eens vooruitblikken naar de match van de waarheid vannacht. USA, België, met alles wat daar rond te doen is. Ik ben nog eens benieuwd of ik gaat opblijven of opstaan daarvoor. Straks meer daarover. Maar eerst gaan we nog eens next level met deze van Avicii. Zet hem maar eens harder. Hier is Levels.

Heerlijke track, The Second Voice uit Afrika komt hier. Let me be. Top. Your summer beat. Oké, vandaag is nog maar maandag 6 juli natuurlijk. Misschien nog een beetje vroeg om aan het einde van de zomer te denken. Alhoewel het lijkt de zomer zonder einde te worden. Hè. Maar het gaat ooit wel eens gebeuren, het einde van de zomer. En dan kan je maar beter goed voorbereid zijn op dat moment. Op zaterdag 5 september kan je de zomer afsluiten in stijl op Barabeats in Oudenburg. Met op de line-up dan Cherry Moon Tracks, Nina Black, Michael Amani, Dimaro en nog meer. En je kan daar nu al tickets voor bestellen. Zo ben je zeker van je plek op het festivalterrein. Maar ik stuur je daar misschien wel helemaal gratis naartoe, samen met 3 vrienden. Want je maakt kans op een Barabeats VIP-bundel. En wat zit daar allemaal in? 4 inkomtickets voor het festival, voor jou en 3 vrienden dus. Een drankentegoed van €50 om ter plaatse te gebruiken. En een fles Grey Goose vodka aangeboden door Bacardi Martini. En de volledige Barabeats bundel, die kan dus van jou zijn. Maar je moet een beetje kunnen rekenen. Je moet kunnen bewijzen dat je goed bent in rekenen. Want je moet bewijzen dat je alles uit je drankentegoed zal halen. Dus hoeveel volle pintjes kan je met je €50 kopen als je weet dat 1 pintje daar €3,50 kost? Ben je mee? Dus je hebt €50, 1 pintje €3,50. Hoeveel pintjes kan je dan halen aan de tap? Stuur maar in dat juiste antwoord in de Top Radio BE app. De winnaar zal zometeen gekozen worden door onze computer.

0: Break My Soul van Beyoncé. Er wordt serieus gerekend op dit moment. Is ook nodig, hè? De prijsvraag van daarnet. Straks ga je te horen hoeveel volle pintjes, let op wat ik zeg, volle pintjes het juiste antwoord is.
1: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Mm, slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting. Sleep
4: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak. En plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: heb hier zo'n Barabeats Bundle VIP pakket om dus gratis naar dat festival te gaan op het einde van de zomer als VIP samen met een heleboel vrienden. Maar de vraag was, je krijgt er ook 50 euro dranktegoed om ter plaatse te gebruiken. En ja, stel een pintje kost daar inderdaad 3,50 euro. Hoeveel pintjes kan je dan in totaal kopen met je 50 euro dranktegoed? Ondertussen is de... De computer heeft hier... dit is toevallig ook de 10e geworden. De computer heeft er iemand uitgehaald. En we gaan eens luisteren. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond, het is met Sibbe.
0: Sibbe, oké. Okay. Wat denk je dat het juiste antwoord is? Dus hoeveel pintjes kan je daar kopen met je drankenkaart van 50 euro?
1: 14 stuks.
0: 14? Ja, proficiat. Dat betekent dat jij die Barabeats VIP bundle wint. Dat betekent gratis naar dat festival voor jou en drie vrienden. Wie mag er al zeker mee van jou?
1: Daar had ik een keer moeten over nadenken.
0: Dat is een deskundig antwoord. Want als je nu een naam noemt en dan wil je het toch nog veranderen, dan hang je eraan natuurlijk, hè?
1: Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Maar die 14 pintjes ga je toch niet allemaal zelf uitdrinken, hè, Sibbe?
1: Nee, ik zal wel vriendelijk zijn en ik zal wel een beetje delen.
0: Ah ja, en het is gratis, dat is altijd plezant dan. Oké, veel plezier. Stuur de prijs op naar jou. Goedenavond, hè?
1: Ja, goedenavond. Dank jullie.

Ja, voor de duidelijkheid daarnet, dat wordt helemaal met na de comma is het 14,286. Maar ja, daar ronden we af natuurlijk naar beneden. 14 pintjes. Nee, daarvoor heb je er geen 15. Dat was een correct antwoord. Maar ja, vele toppers hadden het ook juist ingestuurd. Maar kijk, volgende keer meer geluk, want we gaan nog van die VIP-pakketten uitdelen. En ook nog voor andere festivals. Komt helemaal goed. Hier is Dahul en Meet Her at the Love Parade.

0: is het onderweg. Een half uur vertraging. Buitenring van Brussel tussen Vilvoorde, Koningslo en Jette. E40 ongeval gebeurt ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem richting Gent. Vanaf Nevelen verlies een half uur. E19 tussen Zemst en Rumst. 20 minuten in de file. Op een andere plaats in de vertraging. Dan is het maximum een 10 minuten aanschuiven.
1: Rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
4: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Producers achter deze groep waren ook twee broers. En ze woonden ook op de vierde verdieping van het flatgebouw. Vandaar. Two Brothers on the Fourth Floor zijn er ondertussen mee gestopt onlangs. Dat was Never Alone. Ja, vannacht is het dan eindelijk zover. De match van de waarheid. En wat een beladen match is het opeens geworden. Met heel die toestand rond Belgen. Zal hij vannacht effectief meespelen voor Amerika? Dat is de vraag. Hij mag alvast meespelen. Als een rode kaart is ingetrokken door de FIFA na een telefoontje van Donald Trump met de baas van FIFA, Gianni Infantino. Hij zei van ja, het was geen rode kaart. En hij snapte ook niet dat als je een rode kaart krijgt, dat je dan ook geschorst bent voor de volgende wedstrijd. Allee, de regels precies even aangepast. Wat een toestanden nog. België wil ook in beroep gaan, maar ze kunnen eigenlijk nog niet. Want ze de reden niet echt hebben gekregen. En zal het ook nog wel iets aan de zaak veranderen. Analisten zeggen nu ook van ja, het kan een precedent zijn voor andere twijfelgevallen die dan kunnen herroepen worden. Of kan de scheids vannacht nog wel een onafhankelijke beslissing nemen. Dat Trump zich opeens weer gaat bellen van ja, dat was geen rode of gele kaart of dat was geen penalty. Allee ja, in elk geval, hele discussie. Maar zal het ook in ons voordeel zijn of niet? Dat is ook een beetje de vraag, hè? Want uiteindelijk ja, moet het wel nog op het veld gebeuren. Gaan de Belgen ook nog moeten scoren? Zal het hen afleiden van de match, heel dat gedoe? Of niet? Bon. Spanning, geen gebrek aan natuurlijk. En mijn vraag is eigenlijk, het is natuurlijk midden in de nacht, om 2 uur dat ze spelen Belgische tijd. Ga je kijken of ga je snurken? Stuur het even in de Top Radio BE-app. Ga je wakker blijven? Ga je opstaan? Ga je kijken? Zeggen van nee, ik ga het aan mij laten voorbijgaan. Ik ga al biddend in bed kruipen en hopen dat het goed komt al voor de Belgen. Dus ik wil gewoon 2 woordjes in. Kijken of snurken in de Top Radio BE-app. Ik ben benieuwd hoor.
1: This is the top tune of the week.
2: Manuals and Brian V. Where do I go? We make you

0: Nieuwe top tune of the week. Ah, verrassende resultaten hoor. En zoveel toppers die insturen op dit moment. Kom straks met de analyse daarvan. Maar hoeveel gaan er ook vannacht gewoon kijken vanuit bed?
1: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl Only Sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Bommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Our Dreams!
11: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
12: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

Harris en Jazzy Satisfy. Oké, wat gaan we ermee doen? Midden in de nacht opstaan, kijken naar de Belgen of niet? Het is hier van alles binnengekomen. Gunther zegt, kijken natuurlijk. Kim ook, uiteraard kijken. We moeten onze Belgen steunen, ze hebben onze support nodig. Carrie gaat daar weer snurken. Sylvie zegt, kijken vanuit Griekenland. 3:00 AM daar, hè, zit in een andere tijdzone. En die zegt, snurken. Sarah, snurken of luisteren naar het gesnurk van Leo. Wesley gaat kijken. Mitch snurken, denk ik. Jean-Paul ook kijken. Johan, al snurkend kijken. Nou, dat is ook een goeie. Klaas zegt, je hebt kijken naar kijken, kijken. Lieve gaat daar weer snurken. Hier ook nog Joni, die gaat kijken. Alain ook kijken. Kijken natuurlijk, Annabel kijken, Gino ook kijken, Benny gaat werken, die trekt zich er iets van aan. Hier ook DJ gaat ook kijken. Met andere woorden, computer heeft het hier even uitgerekend en het is beslist. 75% gaat kijken vannacht. Heerlijk, ik weet het nog niet goed. Ik begin, ja, ik dacht ik ga toch slapen, want morgen ja, ook weer de werkdag. Maar ik begin te twijfelen, maar in elk geval, als je kijkt, je gaat niet online zijn.

0: Ja, Gnas stuurt hier bericht in de Topperaden BE. 75% die gaat kijken, Wouter. Ja, moeten die dan niet werken morgen? Ja, ik schrik er ook een beetje van dat het zoveel is op dit moment. Het is misschien een momentum, ik weet het niet. Sommigen wel gaan in slaap sukkelen tegen dat het zover is. Baba, ik kan ook gaan werken natuurlijk morgen met kleine oogjes. Hè, maar duidelijk veel dedication voor de Belgische elf.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Je zou ook kunnen zeggen, ja, ik ga in helft kijken. Maar dat ga je ook niet doen, hè. Zeg, ik ga om 3 uur in mijn nest. Nee, dan blijf je gewoon kijken. Of de laatste, tweede helft dan kijken. Maar nee, ingewikkeld. Ja, jongens, het is ingewikkeld, hè, zeg. Ben er ook niet uit. Ga zien hoe wakker ik ben. Allee, ik weet het je morgen te zeggen dan. Maar als ik niet kijk, dan ga ik al biddend in mijn bed, hè. Dat het goed mag komen. Spanning gegarandeerd, zeker met al die toestanden er rond. Zometeen, Summer Beat 1000 Shuffle met al die zomerhits in de shuffle natuurlijk. Ik los er altijd al eentje, dat weet je van. Dat is zometeen na de top headlines. Ah, my. De Swedish House Mafia en One. Zweden trouwens niet op het WK vertegenwoordigd, hè, maar wel op de radio zometeen. Crisscross Amsterdam en Shaggy, early in the morning. Dat de beste mogen winnen van 8.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top! Top Headlines.
4: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parquet een onderzoek naar topchef Seppe Nopels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nopels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nopels. Het parquet start het onderzoek op eigen initiatief. Nopels ontkent alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parquet. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Twee verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Tadej Pogacar pakt al na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde.
5: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard en met die warmte. En het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst, maar ja, ben content.
4: Remco Evenepoel werd achtste en blijft derde in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud Delis was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Delis na een mager voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Bolskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
6: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
4: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova. Dat is de nummer 12 van de wereld. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. De brand op de werf van het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel is onder controle. Dat zegt Walter Drieuw van de brandweer. Ze blijven daar wel nog een tijdje nablussen.
2: De brand is ontstaan in een technische ruimte onder het dak. Er waren geen werknemers meer aanwezig op het ogenblik van de brand en zijn er gelukkig geen gekwetsten te betreuren. En het museum is leeg, dus is er ook geen schade aan eventuele kunstwerken. De technische ruimte is wel vernield, dus dat zal wel een beetje werk vragen om dat op te knappen.
1: Het Kanaalmuseum moet eind november af zijn. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg, maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
1: Nu vrijdag komen de topministers samen over het rapport. De FIFA heeft de klacht van de Belgische voetbalbond KBVB tegen de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien van tafel geveegd, zoals ze eerder vandaag ook al aangekondigd hadden. Balogun kan komende nacht dus gewoon meespelen met de VS in de 8e finales op het WK tegen onze Rode Duivels. De KBVB laat wel weten dat het de speelgerechtigheid van Balogun betwist. Daardoor blijven alle verdere stappen nog mogelijk. Een heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden. Ook woensdag en daarna blijft het zonnig en het wordt nog wat warmer.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De beste dance ooit gemaakt.

2000. Non-stop via de online zender in de Top Radio BE-app en topradio.be. Ontdek Top 2 en luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE-app. Top. We make you move. Stop. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top. We make you move.

to put up with the drama no more.

Summer Beat. Dit is Top.